De goede M&M Marshall Mathers mat Without Me. Die luistert in Radio 100,7. Ja, de Radio 100,7. Mat zo lieder.